ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Jestien Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor stelwitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. Leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

ik dus al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Spannenburg Non-Stop.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Overoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hinnie jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Resalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages Het Waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mij de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

vanmidden in de Vlaanders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefest, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur! Verreur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

en Agnes All op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Muziek uit de regio. Je stopt op Radio Spannenburg.
1: Waar zou ik wezen als ik je net wezen koel? Wat zou ik willen als ik daar net willen zoel?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïense drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
2: Greensalesmall.nl. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijemeerden.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen. Maar het nachtelijk heeft ze lichtjes aangedaan. En door haar weet ik dan door te dringen.

fashion. Manhattan was years ago.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

De beste muziek van thuis, onderwijs en op het werk. Dit is Radio Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Muziek van Eddie Rabbit en Driving My Life Away. Daarvoor Fiction Factory en Feels Like Heaven. Het is 8 minuten hoe zijn op deze 8e morgen van het jaar 2026. Ik wens je een hele goeie en luister naar Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Maren. Nou mooie Siepstoors en de Eltse vreten tussen zuizen en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Tot de klok van 8 uur mooie gezellige muziek op deze vreten. Het laatste nice uit dien regio en natuurlijk de goeie muziek die je van u zwendt binnen. Wat hebben we al een keer op het programma staan? Zoals jullie aas nemen, cut in het waarbericht wat het waardoet voor dit komende weekend. Dat liet natuurlijk hartstikke mooi, dit Bokkenpop weekend. Samantien, daar ik meer over. Natuurlijk, rond Jelverson werden nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Een topdrijf van één artiest hebben we veel klaarstaan. Rond de kwartier van Zalm, treinnummers achter elke oond van één artiest. En nooit nice van Zalm, geen wij ik weer waarom in het iets. Nou, een top 40 lijst uit het Velinen. Deze week de lijst van Wieke Njoggentjen. Njoontje 89. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. En er zit heel veel goede muziek in, dus zeker de radio lekker onlid staan op Radio Spannenburg. En natuurlijk ik met de laatste nice uit die regio. We zullen gaan eens op de agendapagina's even zien wat er alle keer te beleven valt in onze regio. En dat is er nogal wat. Zoek op onze website radiospannenburg.nl en samen met die pakken wij een peer uit die grote lijst. Eerst deze dikke hit van Wax and Right Between the Eyes en Goeioen.

Jazeker, Ed Sheeran. SSM, jazeker. 16 minuten, nu zijn op deze Freetune Radio Spannenburg. En wij gaan terug met Waberricht. Dit komende weekend, het weekend stiet we verder door. Wij zullen eens even zien wat het waard voor dit komende weekend. Jazeker, Jood vreten het wie een mooie dag. De temperatuur in Oerdaai die loont rond een graad als zandje. Maar uitziet is dat een graad als een jontje. De wind kwam daar maar uit het oosten en wie een windkracht 12 van de jong kwalt het richting een graad als 11. En het bloed dus van de jong ik nog lang mooi. Dan geven wij nooit monsnen ongeveer hetzelfde vaartype als Jood. Zelfs nog een graadje warmer herkend worden. Morgen komt de temperatuur nu te rond een graad als 18. Ik kom muisbetiet, komt het sintje de weer lekker droog. En wordt het is ik al lekker snel warm. De wind komt mogelijk uit het oosten en is ik een windkracht 2. Jongens, kollet het al richting een graad als 10. Dus geen een mooie bokkenpop daar daarin. Oh, de geen als wel even een jasje mooi nemen. Verder waarom was op de fiets. Dan is je wel nooit de snijns natuurlijk. De snijns, ja, temperatuur hoe dag lezen hoe ik roet een graad als 16. De hele dag droeg. En jongens, kollet het al richting een graad als 8. De wind die helpt wel ietsje zon en draait wat. De wind komt uit het noorden en wordt een windkracht draaien. En daarom draait de wien en komt er weer een neerslaggebied deze kant op. Dat kunnen we merken van oh manje. Ja, dan temperaturen die komen een stuk leger uit vergeleken. Maar dit weekend manje temperaturen die komen uit rond een graad als 12. Jongens, weet het ik een stuk harder dan 6 graden. En manje, ik hier en daar kans op een buitje. De wien helpt eigenlijk mooi aardig gewoon in noordwesten. Dat is een windkracht voor jou, manje. En manje belooft dus ik op zich nog wel een prima dag te worden. Maar hier en daar het sintje doet erin. Maar dan kan ik hier en daar een liets buitje vallen. Ik al zal dat net al te volle wijze. Dat hield ik ver. De tiertjes ik hier en daar een buitje. De temperatuur en die kom ik gemiddeld uit rond een graad als 12. En de wind komt ik uit het westen en is een windkracht vier. Dan zullen we dus even naar de vooruitzichten. Dit weekend nog droog en mooi. En de temperatuur die kom ik gemiddeld uit rond een graad als zandje. En na het weekend van Almanje weer kans op meer buien. En de temperatuur die giet ik een stik nooit onder. En vooral jongens, dan is het kouder en meer kans op buien dus. Nou, dat wie het uitgebreide waarbericht ver. Dit weekend het uitgebreide waarbericht ken jij natuurlijk bij uzelf. Waarman van Radio Spannenburg, Jan Loken van Ommen, die belt even niet tussen Jochen en Elven bij de gezellige Sneutemon. Voor het uitgebreide Waarbericht en onze de man van Afslag Maandag, ik het uitgebreide Waarbericht. En natuurlijk ik het laatste nieuws uit onze regio. Zou het hier in de Nijmuziek rond Jelversan uit de categorie Now Music Friday. Is dit een dikke hit van The Clash. En dit is Rock de Casbah. Goeie joen.

Olé. Ja, Peter Koelewijn en Zien Rockets. En Angeline, Mien Blonde, Seksmachine. Het is jouw zoon op deze Freetune. Dat betekent Tietver, Nije Muziek. Ja, de plaat is deze week uitgekomen. Ja, vast volgens jij die het. De nieuwe plaat van The Rolling Stones. Auronatees, hun eerste nieuwe materiaal uitbrachten. Hun nieuwe album For Ryan Tongues. Het album verschijnt op het 10 juli. Maar deze week is hun tracks In The Stars. De nieuwe plaat die stil haast en gisteren. De reis van de Rolling Stones, maar hun nieuwe single kwamen waar nog op een mysterieuze wijze naar buiten bracht. Hun fans moesten op een ziektocht om nieuw materiaal van de band te kennen belusteren. Iedereen van deze week verschijnt op posters met een QR-code. Die code bracht hij naar een mysterieuze website waaronder Universal Music vermeld stond. Het plaatlabel van de Rolling Stones natuurlijk. Daarbij koest een t-shirt bestellen met de tekst Who the fuck are cockroaches? Nou ja, dat denk ik. Wat is dat nou weer? Het onderwerp die heel veel fans denken om het shirt dat Ronnie Wood ooit droeg met de tekst Who the fuck is Mick Jagger? Fans konden zich in de nieuwsbrief en de WhatsApp-groep aanmelden naar de mysterieuze campagne rond de band waarbij verwezen werd naar de concerten van Mick Jagger en zien bandleden in Juntje zondag in Toronto. Jochen onder meer de Cockroaches gebruikers ontvingen een kaststukje van het nummer Rough and Twisters en kregen een GPS-coördinaten terug die de kans om een exclusieve vinyl winkel te bewachten. Deze derde platen kon ik keepje. De plaat is Tears uitkomen en ik heb hem al aardig vaak gehad. En het is een hele goede plaat. Nieuwe muziek van de Rolling Stones op de Freetune. Dit is In The Stars, Rolling Stones.

Oh, dat klinkt weer heel goed. Nieuwe muziek van de Rolling Stones. Dit wie in de Stars. Een nieuwe single wat deze week is uitkomt. Hier zit Jon Hesse, de nieuwe plaat Hesse lanceert. En er komt nog volle meer nieuwe muziek van de Rolling Stones on. Dus het zal zeker nog vaker te jaren wezen hier op de Vreetjoen. Siepsdoors en Radio Spannenburg. Zometeen zou ik even op onze website en radiospannenburg.nl bij de agendapagina zien we wat er allemaal te beleven valt in onze regio. De volle plaat, normaal. En net als gisteren, die keer even speciaal te ronde verre. Arend, ja, we draaien eigenlijk net op verzoek. Maar ja, deze moest ik toch even draaien voor Arend ergens bij Kampen. Dan geven we prima daar op de autoradio. Nou, Arend, luister mooi en ik een goeie joen en tot zometeen normaal. Ja,

normaal. En net als gisteren hier bij Radio Spannenburg. 20 verzonnen op deze Vreetioen. En wij gaan terug naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Wat is er alle keer te doen in de regio? Iedere week is dit hier een verse UDS-agenda voor die kleer. Mail die Utgense tips naar info@avondstaatje radiospannenburg.nl naar de redactie. Stel dat wij dat herkenbaar kennen mooitje op de website en bij de verschillende programma's. We gaan naar de classic oldtimer door hier bij Vakgarage Aukema in de Lemmer. Liefhebbers van klassieke voertuigen kennen sneun Jochem Maaien terecht in de Lemmer voor een classic oldtimer day. Vakgarage Aukema organiseert het evenement onder de stationswaai 14. Het programma duurt van 10 uur muis tot 4 uur jongens. Vakgarage Aukema is gespecialiseerd in onderhoud en reparatie van oldtimers. Organiseert daarom ik de day waarop bezoekers verschillende klassieke auto's van dichtbij kennen. Besjen tijdens het evenement binnen ongeveer 20 voertuigen aanwezig. Onder de deelnemers bevinden zich verschillende oude modellen, waaronder ik historische wagens van de ANWB. De voertuigen werden tentoongesteld op het terrein van de garagebedrijven. Volgens de organisatie is de dag bedoeld voor zowel liefhebbers van klassieke auto's als voor bezoekers die nieuwsgierig binnen naar bijzondere voertuigen uit het verleden. De toegang is gratis en bezoekers kennen de gedurende dag de hele dag langskomen daar bij Vakgarage Aukema in de Lemmer. Dus van nou moniert zien oren. Dan geven we naar de Elfmeren fietstocht. Nou, dat ik wat. De Elfmeren fietstocht wordt nu nog mooie voor de 58e keer georganiseerd. De tocht hield als een van de bekendste toerklassiekers in Friesland en trekt jaarlijks volle deelnemers aan. De organisatie is in handen van de fietsclub RTC Rally uit Snits. De startlocatie bevindt zich op de Veemarkthal in Snits. De deelnemers kennen kiezen uit de drie verschillende afstanden 50, 100 of 150 kilometer. De fietstocht voert hij langs verschillende Friese meren en de karakteristieke dwarpen en landschappen. Volgens de organisatie is de tocht geschikt voor een breed publiek. Zowel recreatieve fietsers als sportieve deelnemers kennen mooi van. Er is ook deelnemers voor elektrische fietsen en steppers ben ik welkom. Kaarten en inschuwing binnen verkrijgbaar via de website elfmerentocht.nl. Zijn natuurlijk nog de opening van het wettersportseizoen in het Slettenme maar in Balk. Maar dat pakken we het 12 uur eventjes, want anders dan heb ik saffelijke praatje hier op de radio. Dat me wink het, hè, natuurlijk. Samen de top 3 van Ian Artiest. Treinnummers achter elkaar van Ian Artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen hier. Nou, jawel, muziek van Iron Maiden. Can I Play With Madness? Ik wens jullie een hele goeie joen en ik een heel goed weekend. Radio Spannenburg. Nou, maar het weekend. Siepstore zender op je radio om het weekend extra goed te beginnen. En ja, dat komt zeker goed. Maar Iron Maiden, Can I Play With Madness? Een hele goeie joen.

Iron Maiden, Can I Play With Madness? Ja, zo begint de Mimico in ieder geval wel hartstikke goed. Het is werken die we en dat betekent dat die het vertrainnummers achter elkaar komen van één artiest. Deze week geven wij naar Led Zeppelin. Het is een voormalige Engelse rockband opgericht in 1968 door gitarist Jimmy Page. En nadat hij als eerste lid van de Yardbirds, wie oorblauwen, had hij deze band opgericht. Naast Page bestond de band uit Led Zeppelin, uit Robert Plant, John Paul, John Jones en John Bonham. Ze bestonden sinds 1968 en kwamen daar uit Londen, waar vooral in de jaren 70 en 80 heel veel verschillende hits hadden. Ja, hij stiet altijd heel erg in de top 2000. Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Die gaan wij net draaien in deze treinnummers. Nee, we beginnen lekker op plakje nummer 3. Mooi rock and roll. Led Zeppelin in de top 3 van Ian Atis. Dit is nummer 3.

Nummer 12 in de top 3 van Ian East. Deze week Led Zeppelin, 3 nummers achter elkaar van hun. En dit week nummer 12, de Immigrant Song in de top 3 van Ian East. We gaan op naar het Nice van Zonhoeren. Om Zonhoeren schakelen we heel even naar Hilversum verte. Laatste Nice in binnen- en buitenland. En daarna binnen wij de vanuit deze studio hier in Balk. Maar je Siepstoorzender Else Vreetioen tussen 6 en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Maar het laatste Nice uit dien regio. De agendapagina, dus zo even op zich nog in het 12 uur. Ik weer eventjes wat er eigenlijk te blijven valt in onze regio. En natuurlijk ook de goede muziek om het weekend extra goed te beginnen. Weinig hier met de kind van Led Zeppelin. En dat doen wij met Woo Love Love. En nooit Nice van Zalen horen. Ja, net te vergeten. De top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke Njongentje Njongentje 89. En dan draaien we zoals altijd de nummers 4 tot en met 1 uit die lijst. Deze week dus van Njongentje 89. Dit is nummer 1 van de top 3 van Ian Artiesten. Deze week Led Zeppelin. En dit is Woo La La Love. Nummer 1.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
2: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
1: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
3: Om het weekend extra goed te beginnen.

Heerlijk, Metallica, The Unforgiven. Hier bij Radio Spannenburg. Welkom bij het 12e uur van Siepstoor Sender op deze 8e mooie van het jaar 2026. Momenteel 8 minuten oerzon op deze vredejoen. En ik wens je een heel noffelijk weekend alvast en een hele noffelijke joenik. De jullie dus naar Radio Spannenburg genomen uit de 12e uur. En wij gaan weer waarom in het jaar naar een top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke Njohontje Njohontje Njohontachtig. Elze week in het 12e uur op de Vredioen. Geen wij waarom in het hier naar een top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week dus de lijst van Wieke Njohontje Njohontje Njohontachtig. Zoals altijd draaien wij weer de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Er zijn natuurlijk ook nog 30 andere nummers zien. Daar geven wij een huts terug in. Die kunnen we helaas dit uur net gaan draaien. Ze vinden wij op nummer 12 Simply Red, If You Don't Know Be By Now. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine 1, 2, 3 op nummer 13. Paula Abdul en Straight Up nummer 15. Crowded House stiet er in Into Temptation nummer 17. Nothing Compares to You, The Jacksons nummer 20. De Dijk, Ik Kan Het Niet Alleen, 22. Wendy en Lisa, My Lolly Lolly, 24. Rob de Nijs en Martine, My Duet, Ik Hou Alleen Van Jou, nummer 26. 28, wie voor John Bon Jovi, I'll Be There For You. 28 dus, Holly Jason, My The Americanos, nummer 30. Philip Bailey en Little Richard, My Twins, 33. 34, wie daar voor, ik van Phil Collins, My In The Air Tonight. En nummer 37 wie voor Allison Williams Sleep Talk. En nummer 40 wie voor André van Duin. En mijn naam is Jaap. Nou, dat is mooi. Dat alles in deze lijst van Wieke Njohontje Njohontje Njohontachtig. Wij beginnen lekker op nummer 10 met muziek van The Golden Earring. En Turn the World Around. Op nummer 10 in deze lijst van Wieke Njohontje Njohontje Njohontachtig. Nummer 10 in deze lijst. Golden Earring. En Turn the World Around. Hier bij Radio Spannenburg een hele goeie joen.

Nummer Jochen, wie vindt de Beach Boys en Kokomo? De eerste notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 6 en ik zie een weekend in de lijst. De Beach Boys, het is een Amerikaanse rockband die in 1961 is opgericht in Hartford. Tot de broers Brian, Dennis en Charles Wilson. Hun neef Mike Love en hun squallenvriend Al Jardine. Ze bestaan sinds 1961 en ze komen uit Hartford, California. Vooral in de jaren 60, 70 en 80. Heel veel verschillende hits aan. En dit is die in de lijst van Wieke, Njontje, Njontje, 89. Op plakje nummer 9, The Beach Boys en Kokomo. Wij gaan verder op plakje nummer 8, mooie muziek van De La Soul. De La Soul, het is een Amerikaans hip-hop trio uit Long Island, New York. Ze beginnen bekend van hun wegen bijdrage aan de jazz-rap genre. De trijleden richtten de groep al op de middelbare squallen en trokken hun aandacht onder producer Prince Paul, die hun demo-verske ik het opnam, Plug-in, Tune-in. Ze bestaan ze sinds 1987 en staan in deze lijst van 1989 op plakje nummer 8, My, Me, Myself and I. Nummer 8.

Als toch een tip van de NIJs-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

Meer dan 6 minuten kwaliteitsmuziek van The Simple Minds. Maar This Is Your Land op nummer 6 in deze lijst van Njontje Njogen en 80. Dat hij tevens ik de heeste ding voor dit nummer, nummer 6. En ik 8 weken in de top 40 lijst. The Simple Minds, my This Is Your Land. The Simple Minds, het is een Schotse new wave groep. Oprichten door Jim Kerr en Charlie Birdsell in de jaren

80, vierde band zien, hoogtierdagen. De band het vooral bekendheid verjaagd door het nummer Don't You Forget About Me. Als titelsong van de film natuurlijk The Breakfast Club. Daar werd die inbrukt. En wereldwijd weet ik een dikke nummer 1 hit. Dat is een van hun gutste nummers. En ja, er zijn natuurlijk nog volle meer goeie muziek maken. Vooral in de jaren 80. Dus heel volle verschillende hits aan. Ze komen nu te Glasgow, Scotland. En ze besteden sinds Nuntje 28. En steen in deze lijst van Nuntje 89 op plakje nummer 6. Mooi, This Is Your Land. Wij beginnen verder op plakje nummer 4. Mooi, Jason Donovan. Jawel, en Too Many Broken Hearts. Ze staat op nummer 4 in deze lijst. Mooi, Too Many Broken Hearts, Jason Donovan. Deze is noting voor dit nummer. Wie plakje nummer 3 en ik 11 weken in de lijst van Wieke Njongentje. Njongentje 89. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts op nummer 4 in deze lijst.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

heerlijk. Guns N' Roses. Nummer vier. En Paradise City. Guns N' Roses, nummer vier in deze lijst van Wieke, Njorrentje, Njorrentje, Njorrentachtig. De heerst noting voor dit nummer, wie tevens ik, plakje nummer vier en 11 weken in de lijst van Njorrentje, Njorrentachtig. Dus Guns N' Roses en Paradise City op deze Vreetioen Radio Spannenburg. En wij gaan via naar onze website radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Er staan alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. We pakken nog even een peer uit deze grote lijst. Boy. Wat is er al te beleven in onze regio? Mail in uitgeen tips naar uiteraard de redactie info aanbestaatje radiospannenburg.nl zodat wij dat herkenbaar kennen op de website en op de radio bij de verschillende programma's. We gaan uit het muziekcafé in de Jouwer, het biedt podium on lokaal talent. In het café het Ziel in de Jouwer vindt Sneun Jochemoy de nieuwe editie plakt van het muziekcafé in de Jouwer. Het evenement begint vanaf 8 uur. Volgens de organisatie binnen er al volle aanmeldingen binnenkomen van muzikanten en bands. Welke acts precies optreden, wordt bekendmaken via de Facebookpagina van het muziekcafé Jouwer. Muziekers kennen gedurende de jong verschillende optredens verwachten. Hartstikke leuk dus. Dan gaan we terug naar je oude keer. Nooit Bokkenpop Festival viert het 16e editie natuurlijk. Festival Bokkenpop beleeft het dit jaar de 16e editie. Het evenement biedt een programma voor jong en oud. Verspreid over meerdere dagen. Vreetemiddje begint het programma om vanaf jouw oren met een kindermiddje. Band kennen, deelnemen onder de kinderdisco en gebruikmaatje van springkussens. Daarnaast binnen druk snackwine aanwezig. Tot Jelve Son kennen muziekers snacks ophelden op het terrein. Vreetjong giet het programma verder mooi de Bokkenpop Bottle Bingo van nou Jelve achten. Hier punt de tent voor de jong mooi de bingo, drankjes en prijzen. Daarna binnen er volgt er een feestjong mooi muziek uit de jaren 60 en 70 verzorgd door het Sarah Mooch. Geen idee. De entree bedraagt voor de bingo €15. De feestjoen hield een toegangsprijs van €10. Op sneun hier bent het festival verdraaien van Njochen Oeren. Dat is dus morgen. Het programma stiert optreden ze op de planning van onder meer DJ Nicky Lorenzo, Papa Di Grazie en natuurlijk ik onbekend de Beat Crooks. Op sneun die bedraagt de toegangsprijs €19. De kaart minder verkrijgbaar via de website van bokkenpop.nl. Nou ja, dat beloof een mooie jongen te winnen en mooie jongen. Dus zeker alle keer nooit Bokkenpop Festival. De 16e editie daarin Aldege de Frieske Maren. Komt helemaal goed. Meer te nice is te lezen op onze website radiospannenburg.nl bij Nice uit de Frieske Maren. Onder meer hoe Evi, Marieke, Maaie uit Himmelen tekenen de Elfstedentocht op de haar verjaardagskalender. Nou ja, meer te lezen is op onze website radiospannenburg.nl. Zorg ik op onze tv-kanaal. Er staat een leuk tv-kanaaltje. Daar worden elke dag nieuwe nice dingen uit onze regio opplakt. En natuurlijk de goede muziek is daar te heren. Hoe meer ik dit programma zorg op onze website radiospannenburg.nl bij het kopje tv. En daar vind je ook leuke dingen uit onze regio. En leuke foto's en filmpjes. Dus zorg daar zeker eens op. En download natuurlijk ik de je Radio Spannenburg app, RTV Spannenburg app op jouw smartphone. Daar zit ik altijd nice uit de Frieske Maarden op te vinden uiteraard. Wij gaan verder mooi de top 40 lijst uit het verdienen. En deze week de lijst van Wieke, Njorrentje, Njorrentje, Njorrentachtig. En wij gaan terug op nummer draaien. Mooi Paddy en The Shift en Wonderful. Nummer draaien.

Nummer 12 in de lijst, wie voor Roxette en The Look. Op nummer 12 dus in de lijst, Wieken, Njontjen, Njontjen, Jochen en 80. De Heesno Tink, wie ik nummer 12 en 12 Wieken in de lijst. Dit wie hem dan, Siepstoor, zijn er op deze 8e mooie van het jaar 2026. Ik wens je nog een heel goed weekend. En ik nog een noffelijke nieuw verder. Na je wieken ben ik de wet tussen Soizen en 8 op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Na je wieken de lijst van Wieken 20, Njontjen, Jochentig. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Na je wieken dus van Njontjen, Jochentig. Hou onze website in de gaten, radiospannenburg.nl. Download de Na je app op jouw smartphone. En ja, zorg ik op uw televisiekanaal radiospannenburg.nl bij tv. Verte laatste nijsuit dien regio natuurlijk. Na je wieken ben ik de wet tussen Soizen en 8. Na je wieken dus de lijst van Njontjen, Jochentig. Ik wens je nog een good weekend. Nooi achter elkaar in luisteren naar even wat was harde radio op Spannenburg voor de goeie muziek. En dit is de nummer 1, de Bengals en de Eternal Fame uit deze lijst van Njontjen, Jochen en 80. Good weekend, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen 2 mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
1: politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 303. Of eigenlijk aflevering 2. Want sinds afgelopen weken zijn we niet alleen bij RTV Spannenburg te beluisteren, maar ook de eerste twee uur, deze eerste twee uur, ook bij RTV NOF vanaf 10 uur. Dus ook welkom vanuit het, het noorden van Friesland, waar we dus nu ook te beluisteren zijn. Nou, misschien volgen er nog wel meer stations. Het zou zomaar kunnen. Zo worden we nog in één keer heel erg populair, hè? Maar dat neemt niet weg dat we de muziek voorop laten draaien. En deze week hebben we weer een prachtige uitzending voor RTV Spannenburg. Zijn dat dus 4 uur. De laatste 2 uur zijn voor Jana Hoogstra, waarin we film gaan bepraten en iets speciaals gaan doen. Het laatste uur is van het Seert van Popta, waar onder andere we metal gaan draaien. En deze eerste 2 uur hebben we gasten. Ja, gasten. Het is bijna een kippenhok waar we zitten. Maar supergezellig allemaal. De band Jump hebben we in de studio. En Jump, dat is een popschool toonhuisband die een paar weken terug de publieksprijs van de Battle of the Bands hebben gewonnen. En de prijs was naast een prachtige beker ook 2 uur radio maken bij RTV Spannenburg. Nou, dat is dus de datum is geprikt op vandaag. En Arjen Kiel die is inmiddels even aangeschoven. Arjen, even lekker rustig even in deze studio, hè?
1: Ja, heerlijk. Koptelefoon even op. Super.
0: Ja, en wij gaan zo meteen even praten over bepaalde dingen. We hebben straks in de tweede uur ook nog eventjes Boukjesbeleving nummertje 37. Laten we eerst maar gewoon lekker muziek gaan draaien. American Girls van Harry Styles.

0: Nou, jullie hebben me zo pas al eventjes gehoord, Arie en Kiel. Goedenavond.
1: Goedenavond, Henk.
0: Wij zijn het afgelopen half jaar redelijk intensief met elkaar aan de slag geweest. Dat begon begin dit jaar met de voorbereiding van de Battle of the Bands. Ja, eigenlijk al een stukje eerder. Hoe ging dat aan de Toornhuiskant? Want jij bent, jij hoort dan bij de popschool. Nou, we spreken maandelijks met elkaar. Hoe is het ervaren bij de muziekschool, bij de Toornhuis?
1: Ja, heel goed. Het is, we hebben net allemaal nieuwe spullen ook gekocht bij Toornhuis. Dat was nog even spannend. In het podium kwam zaterdagochtend voor de battle kwam het binnen. Dus dat was een mooie timing. En de voorbereiding was geweldig. We hebben de bands goed voorbereid. Want dat is ook altijd een mooi ding. We zeggen altijd maar zo. Het is een mooie stok om mee te slaan. Zo van jongens, Battle of the Bands komt eraan. Dus dan voel je gewoon die spanning. Die voel je dan gewoon op een gegeven moment. En dat is geweldig.
0: Het was een geslaagde avond in maart.
1: Het was echt fantastisch, ja. Ik vond het echt, was heel blij. Want je maakt je natuurlijk altijd wel een beetje dat je denkt van ja, hoe komt het allemaal? Veel mensen binnen, zomaar. Super relaxed. Goed gespeeld, iedereen blij en tevreden en was gewoon geweldig.
0: En dat was eigenlijk een paar weken terug bij het Bevrijdingspop Jeugdfestival. Of eigenlijk afgelopen zaterdag was dat eigenlijk ook zo.
1: Ja. Nou ja, we zeiden toen ook al tegen elkaar. Ja, we hebben het nu een keer gedaan en dit ging al een stuk soepeler.
0: Ja, en ik moet ook zeggen dat we de vrijwilligers, maar ook de jongens van de techniek, Hendrik, Dennis en Wietse. Het is heel vertrouwd om die jongens hun gang te laten gaan. Het komt helemaal goed.
1: Ja, dat is mooi. Hè? Die jongens die komen ook uit de popschool. Hè? Je hebt ze al vanaf klein huisje in de band gehad en dan gaan ze zich ontwikkelen in het geluid dit keer. En dat is altijd geweldig. We hebben vaak, had ik nu dan wat minder, maar Dan doe ik nog een beroep op oude bandleden. Die vinden het dan ook leuk om dat we elkaar weer zien. En dan helpen ze mee en hebben ze een geweldige avond.
0: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen. Jij hebt je vaak wat meer bemoeid met de Toornhuisbands. En ik wat met de andere bands. Maar ik moet zeggen dat niet alleen bij de Battle of the Bands. Maar ook afgelopen zaterdag de muzikanten en de mensen die daaromheen fladderden. Die waren allemaal uitermate te spreken over de Toornhuis. En over de techniek en over het geluid en de locatie en de opstelling. En alles met elkaar. Kunnen we toch wel concluderen dat we dit wel eens vaker kunnen doen.
1: Ja, zeker. Ja, dus we hebben met z'n allen heel veel ervaring. Hè? Ook op zo'n podium ook. Ik zorg er altijd voor dat het relaxed is op het podium. Ik had de afgelopen keer ook wel eens mensen. Oh, ik voel een beetje spanning. Dus, nee, rustig. Ja. We hebben alles goed voorbereid. Alles werkt en anders maken we het werkend. En dan wachten wij even.
0: Ja. Ja, en we hebben zometeen alle leden van Jump hebben we in de studio. We doen het even in groepjes, brengen we ze even naar binnen. Want anders dan wordt het wat onoverzichtelijk voor uw presentator. Wat is dat voor band, Jump?
1: Jump is het jongste bandje van de Toornhuis. En het is ook het meest tumultueuze bandje. Het is zeg maar altijd een gezellige chaos. Het duurt altijd wat langer voordat we een nummer kunnen spelen, maar ja. Kijk, en dan zet je ze dus op het podium. Dat is dus het mooie van zo'n Battle of the Bands. En dan denk ik op een gegeven moment van jongens, kijk maar wat er gebeurt. En dan spelen ze gewoon super goed.
0: Ja. Nou, we hebben vorige week, of de week ervoor, ben ik bij jullie geweest. Hebben we ook opnames gemaakt van twee nummers. Die gaan we elk uur doen we even een nummer.
2: Leuk.
0: En zometeen dan gaan we de eerste duootje gaan we naar binnen roepen bij de microfoon. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar hun eigen muziekkeuze. Want ze hebben even een lijstje ingeleverd van wat ze graag wilden horen. Laten we even rustig beginnen met A Different World van Korn en Corey Taylor.

0: Ja, nu zijn we lekker opgewarmd. En de eerste twee muzikanten van Jump die zijn al aangeschoven. Even kijken, wie heb ik hier naast me zitten?
1: Jesse Houwer.
2: En Emte Visser.
0: Nou jongens, hartstikke mooi dat jullie er zijn. De eerste keer op de radio of hebben jullie dit al vaker gedaan?
2: Nee, gewoon de eerste keer.
0: Ja. Wat voor instrument speel jij?
2: Ik speel gitaar.
0: En hoe lang speel je al gitaar?
2: Ik denk nu 1,5 jaartje.
0: En was dat dan meteen al bij het Toonhuis? Of zeg je van, ben ik thuis een beetje aan het pielen geweest?
2: Dat was meteen bij Toonhuis.
0: Oké. En is het dan ook zo van dat je... Hoe kwam je erbij om gitaar te spelen?
2: Omdat ik een keer filmpjes zag van Kurt Cobain. En hij ging zo jammen en dat vond ik wel echt heel cool.
0: Ja, super. Ja, nee, dan heb je ook meteen een goed voorbeeld qua muziek. Wat je zoal kan bereiken en kan doen met een gitaar. En... Even kijken, Jesse, wat speel jij?
3: Ik speel piano.
0: En hoe lang doe jij dat al?
3: Ongeveer 5 of 6 jaar.
0: Oké, dus jij bent al wat langer bezig. Was dat dan meteen ook al bij het Toonhuis?
3: Ja.
0: En heb je dan eerst individuele pianolessen gehad?
3: Ja.
0: En heb je dat nog steeds? Of doe je nu alleen maar band dingen?
3: Ik doe allebei.
0: Oké. En dan ben je dus wel 2 keer in de week ben je dus in de Toonhuis. 1 keer voor je individuele pianoles en voor de bandles. Of ben je nou wel vaker hier?
3: Nou, het is na band. Dan heb ik daarna gelijk pianoles.
0: Ja, dat is wel slim natuurlijk. Hè? Want dan ben je er al en dan meteen maar 2 blokjes achter elkaar.
3: Ja.
0: En Jump die heeft dus gewonnen de publieksprijs bij de Battle of the Bands. Hoe vonden jullie de Battle of the Bands? Het optreden, de avond?
2: Dat vonden we echt heel erg leuk.
3: We vonden het helemaal mooi en we zijn heel blij dat we deze prijs hebben gewonnen.
0: Ja, jullie hadden ook behoorlijk wat publiek hadden jullie meegenomen. Is dat familie of zijn dat vrienden of zijn dat buren? Of wie hadden jullie allemaal wel niet meegenomen naar de Battle of the Bands?
3: Nou, mijn hele familie was... Nee, dat was alleen mijn vader en mijn moeder en mijn pa en mijn beppe. En mijn opa.
0: Ja.
2: En mijn vader en moeder kwamen nog en een paar vrienden.
0: Ja, en afgelopen weekend bij Bevrijdingspop Jeugdfestival... daar waren jullie ook weer goed vertegenwoordigd, hè, qua publiek.
2: Ja.
0: Wat vonden jullie van het Bevrijdingspop Jeugdfestival?
2: We vonden het echt geweldig eigenlijk, ja.
0: En de andere muzikanten, de andere artiesten en bands... Nou, jullie kenden natuurlijk de bandjes van het Toonhuis in principe wel. En die andere bandjes, wat voor gedachten hadden jullie daarbij?
3: Nou, er is een band, Sonic, die vind ik wel heel leuk... omdat ze een hele goede muziekstijl hebben. En ook nog een andere, maar die ben ik vergeten.
2: Ja, ik vond Sonic vooral ook goed en After All.
0: Ja, die hebben de Battle of the Bands gewonnen. Dus die mogen bij Omroep Friesland op de tv. Nou ja, jullie moeten het met de publieksprijs eventjes doen. Met een radiooptreden. Maar dat is dan geen optreden met muziek. Want dat hebben we opgenomen. Waren jullie ook een beetje zenuwachtig toen ik bij jullie kwam... om de live opnames te maken?
2: Een klein beetje.
3: Ja. Nou, aan het begin toen dacht ik van, ik ben niet zo spannend. Maar toen ik hier moest zitten, toen dacht ik wel van, maar nu.
0: Nou, hartstikke mooi. We gaan even met de muziek gaan we door. We gaan luisteren naar The Rare Occasions met Notion. Nou, hartstikke mooi dat jullie er waren. We gaan zometeen naar jullie muzikale vrienden gaan we hier naar binnen roepen. Want daar hebben we ook even een gesprekje mee.

0: Ja, dat was System of a Down en Sharp Shoey nog eventjes. En daarvoor hebben we geluisterd naar Smells Like Teen Spirit. En dan ja, de live uitvoering van Jump. En aangeschoven inmiddels weer twee leden van ja, de winnaar van de publieksprijs van de Battle of the Bands, Jump. Wie heb ik naast me zitten?
1: Julia Bedelt.
2: En Jesper de Leeuw.
0: En ja, jongens, prachtig dat jullie er zijn. Voor het eerst op de radio. Nee, we hebben eerder gezegd dat dit de eerste keer is dat jullie op de radio zijn. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo. Hè? Want waar hebben jullie eerder nog gesproken op de radio?
2: Een keer bij Bregenpoep. Maar toen waren we niet aan het woord gekomen. Want toen Enzo en Lin gingen toen praten.
0: Ja, klopt. Ja. Dus ja, de band Jump hebben we al wel eens een keertje eerder bij de microfoon gehad. Maar de eerste keer voor jullie. Hè? Wat voor instrument speel jij, Jesper?
2: Ik speel de drums.
0: Mm-hmm. En hoe lang doe je dat al?
2: Nu ongeveer 3 jaar, denk ik.
0: En ben je meteen bij Tonus begonnen of ben je een beetje thuis aan het trommelen geweest?
2: Nou, het meeste wel bij Tonus. Alleen ik had een beetje het idee gekregen van muziek van een band. En toen ik dacht, het lijkt me wel leuk om te drummen. En toen. Ja. Was ik begonnen.
0: Nou, dat gaat hartstikke goed. We hebben jou zo pas ook nog eventjes dus in Smells Like Teen Spirit gehoord. Je hebt dan bandles. Heb je dan ook nog individuele les, drumles alleen?
2: Ja, ik heb wel maar om de 2 weken één keer les. Want anders is het een beetje te druk met ook nog basketbal. Maar ja, ik heb wel les.
0: Leer je dan nieuwe dingen bij de drumles die je dan bij de bands kunt gebruiken? Of heb je alles al een beetje in de vingers en dat je alleen nog de puntjes op de i moet zetten bij je drumles?
2: Ja, vooral wel de puntjes op de i en daar helpt mijn meester ook wel mee.
0: Ja. Nou, Julia, wat voor instrument speel jij?
1: Ik speel gitaar.
0: Hoe lang doe je dat al?
1: 5 jaar.
0: Oké, en ja, volgens mij ben jij dan een van de langste spelende muzikanten van de band. Heb je altijd bij de band gespeeld? Of heb je ook nog bij andere bands gespeeld van de Tonus?
1: Nee, dit is de eerste band waar ik bij speel.
0: Ja, want jullie zijn als band Jump. Na de zomervakantie zijn jullie begonnen als band zijnde. En daarvoor heb je alleen maar les gehad? Alleen maar gitaarles gehad?
1: Daarvoor zat ik in de Uitblinkers.
0: Oh ja. En waarom heb je op een gegeven moment gekozen om bij je Jump te gaan? Ben je daarvoor gevraagd of hebben jullie als bandleden met elkaar gesproken en zeiden van, oh, we kunnen ook wel een bandje beginnen met z'n allen. Hoe ging dat bij jullie?
1: Nou, toen had ik Jam Journey gedaan en daarna wou ik heel graag in een band.
0: Oké. En is het dan ook heel erg moeilijk om in een band te spelen ten opzichte van alleen spelen?
1: Nou, ik had daarvoor ook al in een trio gespeeld. Dus
0: Ja, je moet goed naar elkaar luisteren natuurlijk, hè? Want anders dan loopt het helemaal bij elkaar weg.
1: Ja.
0: Nou, jullie hebben al behoorlijk wat optredens gehad dit jaar. Dit jaar al sowieso al 3. Want jullie zijn ook dus nog bij Bregenpop geweest. Hoe was dat?
1: Ja, dat was een hele leuke ervaring.
0: Ja. En Jesper, moet je nou altijd je drumstel meenemen?
2: Nee, die staat er al.
0: Oké, ja, want het is natuurlijk ook zo van als je op je fiets komt, dan neem je alleen maar je stokjes en je backends mee?
2: Nee, niet mijn backends, maar wel mijn stokken.
0: Nou, dan kan ik je wel verklappen als je later zeg maar groot bent. Dan moet je altijd je breakables moet je meenemen als drummer. En dat zijn vaak je backends. Want de rest, dat staat er vaak al. Maar drummers die hebben... Je hebt graag een eigen spul, een eigen gear bij zich. Heb je dan thuis ook een drumstel staan?
2: Ja, alleen met de buren is dat niet zo handig. Dus daarom heb ik een elektrische.
0: Oh ja, dan heb je dopjes in en dat je dan gewoon lekker kunt trommelen?
2: Ja, vaak met een koptelefoon op.
0: Ja. En hoe gaat het met jou, Julia? Ben jij thuis ook veel aan het oefenen met een koptelefoon? Of laat je gewoon de hele buurt meegenieten?
1: Nee, ik heb de box thuis meestal wat zachter staan, maar dan oefen ik wel gewoon.
0: Ja, nou ja, zo moet het natuurlijk ook. Gewoon lekker oefenen en als je dan zeg maar donderdag... Jullie oefenen donderdag, hè, altijd, ja.
1: Ja.
0: Als jullie dan weer bij elkaar komen, hebben jullie dan van tevoren altijd afgesproken... Oké, dit liedje gaan we doen? Of is het altijd een beetje hetzelfde van we beginnen met dit nummer... en als tweede nummer doen we dat en als derde nummer doen we dat...
1: Meestal kijken we dan even welk nummer we eerst doen.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk dat jullie er waren. Wij gaan zometeen nog eventjes een lekker stukje muziek even draaien. Van Green Day, Basket Case gaan we doen. En dan straks in het tweede uur dan hebben we nog even meer van jullie. Bandleden hebben we even bij de microfoon. Jesper en Julia, veel plezier met het muziek maken. En bedankt dat jullie er waren.

Ja, dat was Steven Jansen nog eventjes met Lost Bloodline. En ja, we hebben het al eerder verteld en het is ook op de social media al te zien. Steven Jansen komt van zomer weer terug. Van 5 tot 29 juni is hij in Nederland. En eind mei, volgens mij is dat dan de 29ste, hebben we een special over Steven Jansen. En hebben we mensen uitgenodigd naar de studio waar wij deze zomer wat mee gaan doen. Daar hebben we er heel erg zin in. En we zijn eigenlijk nu al een beetje aan het oefenen. Want de groep die gaat komen, die is ook redelijk groot. Of die kan redelijk groot zijn. Nou, de jongelui van Jump die zijn dol enthousiast in de kantine de boel aan het bekijken. En wij gaan lekker even naar het nieuws toe. Straks dan zijn we natuurlijk weer terug. Want we hebben nog wat Jump-artiesten hebben we in de studio rondstappen die we nog niet hebben gehad. Ook hebben we Boukjes Beleving en gaan we lekkere muziek draaien. Onder andere Avril Lavigne, Hannah May en Dominic Fike. En ja, die laatste drie artiesten die hebben zijn gekozen door de bandleden van Jump. Nou, prachtige muziek allemaal. We hebben dit uur ook al wat nummertjes van ze gehoord. We mogen ook nog een paar nummertjes van onszelf er tussendoor doen. Tot aan het nieuws hebben we sowieso Eminem en Dido met Stan. Maar nu eerst Badaboom van Hooverphonic. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja, bezig.
1: Lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
2: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar
1: voor jou. Voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
2: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
3: Henkie. Henkie. Henkie.
2: Dat heb ik
4: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Nee. Wereld.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Hoeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met de kriebelige lentehits. En ja, dat is nog steeds het Fleet van Quo en Restless Mind. En ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat wij binnenkort eens even gaan contacten met Quo. Want er staan weer allemaal mooie dingen te gebeuren. Ja, dat gaat eigenlijk continu wel een beetje door met hem. En dan moeten we natuurlijk even bijgepraat worden van welke wilde plan hij werkelijkheid laat worden. Nou, wij hebben hier de studio vol met jeugdige artiesten van Jump. We gaan zometeen ook nog eventjes weer met twee. Ja, de zangeressen zijn er volgens mij. Gaan we even praten. Dat is allemaal prachtig allemaal. Het is heel gezellig hier in de studio. En veel enthousiasme. Nou, daar houden we bij RTV Spannenburg van. En natuurlijk ook RTV NOF. Want daar zijn we deze vrijdag voor de tweede keer te beluisteren. Vorige week hebben jullie het tweede uur ook mooi mee kunnen pikken. Het eerste uur was nog even spannend allemaal. Maar vanaf nu gaan we ook werkelijk programma's maken voor RTV NOF. De vorige week was immers nog een soort van pilot. We gaan lekker door. Lekkere muziek sowieso. Ook de keus van de artiesten die we hier zometeen aangeschoven hebben. We gaan luisteren naar Waterdicht van Hannah May.

0: Ja, dat waren Susanna Freek nog eventjes. Daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Jennifer Zamudio, Weerkaats. En Lichtje Branden, ja, dat is een nummer wat aangedragen is door een van de zangeressen. Die zitten hier allebei nu naast mij. Wie hebben we hier naast ons zitten?
1: Maud Zondervan
2: en Linde Jong.
0: Ja, Lin, jou kende ik al langer. Want jij bent eigenlijk vanaf het begin ben jij de zangeres van Jump. Hoe lang zit je er al bij?
2: Ik zit er nu volgens mij een half jaar bij.
0: Oké. Okay. Ja. En ja, wat dat betreft, als je bij je toonhuis een beetje naar binnen loopt, ja, dan kom je vaak dezelfde gezichten kom je tegen. Je hoort dezelfde stemmen. Hoe lang ben je al aan het zingen?
2: Ik zit nu al op zangles een anderhalf jaar.
0: Ja, en van ongeveer een half jaar nu bij de band.
2: Ja.
0: Hoe ging dat met de band?
2: Nou, eerst was het wel even wennen, want ja, alleen nu is het gewoon heel normaal.
0: Ja, ja, want in het begin dan ben je wel aan het zingen. En dan doe je dat thuis of alleen. En dan in één keer zit er een hele grote band om je heen. Dat is wel spannend natuurlijk.
2: Ja.
0: En ja, je wordt dan op zich goed begeleid natuurlijk door Jelle en door Arjen Kiel.
2: Ja.
0: Wat voor dingen zeggen zij dan? Waar moet je op letten?
2: Nou, om gewoon, ja, ik weet niet precies, gewoon jezelf zijn en zo. Ja,
0: want hoe ben je ooit begonnen? Hoe dacht je van, ik ga zangeres worden? Hoe ging dat?
2: Nou ja, ik zat dus in de auto met mijn ouders en vrienden van mijn ouders. En toen ging ik zingen met die vrienden. En toen stopte mijn vader de muziek. En toen bleef ik nog doorzingen. En toen zei iedereen, wow, wat mooi. En toen, een maandje later, toen dacht ik wil op zangles.
0: Ja, nou ja. En daarom ben je een jaar of wat ben je verder. En dan zit je in één keer bij RTV Spannenburg achter de microfoon. Niet te zingen, maar mooi te praten. Want ja, jullie hebben de prijs gewonnen, de publieksprijs van de Battle of the Bands.
2: Ja.
0: Hadden jullie dat verwacht?
2: Nou ja, aan de ene kant niet. En aan de andere kant wel. Ook omdat wij gewoon super jong zijn voor ons doen. En ja.
0: Jullie hadden ook veel publiek meegenomen.
2: Ja, klopt.
0: Ja? Nou, en een nieuw gezicht eigenlijk van de band, dat is Maud. Want ja, jou kennen we nog niet zo lang, hè? Want je zit er nog maar net bij.
3: Ja, klopt.
0: Hoe is dat zo gekomen?
3: Nou, ik heb een vriend van mij, Enzo. Mijn vriendje, zeg maar. En hij zei, zeg maar, van wil je een keer mee? En toen ging ik daar kijken. En nou ja, het leek me eigenlijk wel heel leuk. En ja, ik zing eigenlijk al mijn hele leven. Dus ik dacht, nou, waarom niet?
0: Ja.
3: Dus ik ging gewoon een keer meedoen. En toen zei zeg maar Arjan van, nou, vind je het ook leuk om mee te doen op Regpop? En toen dacht ik, oh, dat is wel heel groot ineens.
0: Ja.
3: Maar ja, ik kon helaas niet. Dus,
0: nee, dat heb je soms, hè. Als dan de familieplannen al gemaakt zijn, ja, dan kan dat niet veranderd worden. Maar je bent wel bij Bevrijdingspop Jeugdfestival, stond je op het podium, hè?
3: Ja.
0: Was dat nou ook echt jouw allereerste optreden in het echt?
3: Nee, ik heb wel eens eerder optredens gehad, maar dit was wel mijn echte eerste optreden met de band.
0: Ja, en hoe beviel dat?
3: Ja, nou, ik was al een beetje ziekjes en heel erg gespannen. Maar het ging echt heel goed, dus ja.
0: En naast zingen, doen jullie dan ook nog andere instrumenten? Gitaar spelen of drummen? Of, hebben jullie?
3: Ik heb laatst piano hebben gekocht. En die staat nu boven bij mij. En daar speel ik wel regelmatig op. Dus, en dan ook erbij zingen. Dus ja.
0: Ja, en hoe is het met jou?
2: Nou, ik heb een keyboard die ik gewoon onder mijn bed kan schuiven. En weer naar boven halen. En als ik wil, dan ga ik gewoon even een stukje spelen.
0: Ja, en dan zing je daar dan ook bij? Of,
2: ja.
0: Ja. En wat vinden de buren daarvan?
2: Nou, de buren reageren niet, maar ik weet niet wat hun erbij denken.
0: Nee. Nee. Nou, nu loop jij al een tijdje mee met Jump. Je hebt wel alle optredens heb je meegemaakt. Best wel veel drukte heb je dit jaar dan gehad met de muziek.
2: Ja.
0: Kun je dat allemaal wel een beetje combineren met school? Want jullie moeten natuurlijk ook regelmatig repeteren. En het moeten nieuwe liedjes ingestudeerd worden. Hoe gaat dat?
2: Nou, soms is het wel moeilijk om even een liedje goed te leren. Want als je bijvoorbeeld toetsen op school hebt, dan moet je dat ook nog combineren met leren voor de band.
0: Ja, maar ja, ik had ook begrepen, zeg maar, dat je best wel goed bent op school. Dus dan, Dan hoef je er heel weinig tijd voor te doen om en dan kun je mooi muziek maken.
2: Oh, ja.
0: Maar je vertelde eerder ook al dat je ook heel veel meezingt in een soort van karaoke set.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat?
2: Nou, op mijn kamer heb ik dus een tv. En dan als ik zin heb, als ik zin heb om te zingen, dan ga ik gewoon karaoke liedjes opzoeken en dan ga ik meezingen.
0: En zijn dat dan ook liedjes die jullie met Jump doen? Of doe je daar van alles?
2: Ik doe gewoon van alles. Gewoon leuke liedjes die ik zelf ook heel leuk vind. En natuurlijk ook de liedjes uit de band, want dat zijn ook leuke liedjes.
0: Want zo kan het zomaar in één keer zijn dat als iemand een beetje begint te pielen, zeg maar, op de keyboard en jij zingt mee, dat jullie alweer bijna een nieuw nummer voor de band hebben bedacht.
2: Ja.
0: Nou, en hoe gaat het dan? Krijg je dan bladmuziek of met noten? Of?
2: Nou, wij als zangeressen krijgen dan soms een briefje met de tekst. En anders kunnen we het gewoon opzoeken op onze telefoon.
0: Ja.
2: Maar de muzikanten, die krijgen meestal wel gewoon een briefje met noten of zoeken het zelf op thuis.
0: Ja, ja, nou ja. En Maud, nu zit jij een paar weken bij de band en op muziekles. Kun jij het een beetje combineren met al jouw bezigheden?
3: Ja, nou, ik moet zeg maar voor volgend jaar even kijken hoe alles gaat. Maar ik hoop dat het allemaal past en ik denk het wel.
0: Nou is het ook zo van, loop ik zelf ook een paar jaar mee in de muziekalerij. En het is wel zo van als je optreedt, of in mijn geval dan met de radio naar dingen toe gaat, dan heb je altijd heel veel contact met mensen die ongeveer dezelfde dingen leuk vinden. Muziek of gewoon feest vieren. En ik had ook begrepen dat de repetities vaak ook enorm gezellig zijn bij jullie, of niet, Maud?
3: Ja, klopt. Want daar ontstaat ook een soort van vriendengroep nu. Mm-hmm. En dat is gewoon heel leuk. En we hebben het altijd heel gezellig. Dus,
0: Nou, hartstikke mooi. Wij gaan even afsluiten met jullie. Met het nummer Skaterboy van Avril Lavigne. Dat is een nummer voor jou, Maud, hè?
3: Ja, klopt.
0: Nou, we gooien hem er maar eventjes in.

0: Ja, en daar was Alex Warren even met Fever Dream. En dit is ook een aangedragen liedje van een van de muzikanten van Jump. Ja, we zitten in een oneven aantal. Dus we hebben Jelle eventjes als laatste bewaard. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want Jelle, jij bent niet alleen de bassist, maar je hebt nog een andere functie, hè, binnen het Toonhuis.
1: Nou, ik loop stage bij het Toonhuis en ik doe een beetje bandcoaching bij Jump en nog een ander bandje. Mm-hmm. En ik help een beetje met gitaarspelen bij een andere band. En voor de rest, op de dinsdag help ik bij Muziek met Junior. Dan geven we muziekles aan een groep 3 en 4. Die komen dan na school komen ze bij ons toe. Mm-hmm. En dan leren we ze instrumenten. En ik kijk mee met gitaarlessen en doe zelf ook, geef zelf ook een beetje gitaarles of ontwikkel me in gitaarles geven.
0: Ja, en hoeveel uren zit je dan in Jouweren op Toonhuis? Ongeveer?
1: In Jouweren niet heel veel, echt maar 2 uurtjes. Maar ik zit ook in Lemmer, komen we even. En op het Klimmerblad in Sint-Niek. En in de Toonhuis in Sint-Niek. Dus ik denk in totaal, ja, 4 uurtjes. Nou ja, misschien 4, 5 uren of 6.
0: Ja, want Toonhuis is niet alleen in Jouweren. Het is een

0: een gemeentelijke instelling. We hebben meerdere vestigingen, dus je gaat van het een naar het andere. En je woont hier ook in de regio, dus dat kun je mooi vanuit huis kun je dat mooi heen en weer wiebelen. Jij bent de bassist van Jump, maar ja, van oorsprong ben je een andere instrument gewoon, toch?
1: Ja, klopt. In principe speel ik normaal gitaar. Dat doe ik nu ongeveer 13 jaar. Ik ben sinds groep 5 daarmee begonnen. Ook via Toonhuis hadden we op school hadden ze Fries Leerorkest. En zo kon ik instrument kiezen. Toen koos ik gitaar. Sindsdien speel ik gitaar.
0: Ja, maar nu was er dus bij Jump. Volgens mij heeft Arjen daar ook wel gebarst. Er was een bassist nodig. En toen dacht jij bij jezelf van, dan doe ik dat wel? Of?
1: Ja, gitaar lijkt wel een beetje op een basgitaar. En ik had een jaar ervoor ook een basgitaar van iemand van mijn school gekocht. Dus ik had al een beetje gespeeld en dacht, ik kan wel doen.
0: Ja. Nou, is het ook zo van de muziek van het Toonhuis, dat is op maat uitgezocht, zeg maar. De nummers die jullie met Jump spelen, want je bent niet vanaf september, oktober ben je erbij, hè? Want je bent later ingestroomd, toch?
1: Ja, klopt. Ik studeer dus op het conservatorium in Groningen en daar studeer ik docent muziek. Ik zit in mijn derde jaar. En elk semester heb ik op een andere plek stage. In het eerste jaar was het basisschool, vorig jaar middelbare. En nu dit tweede semester, dat was vanaf eind maart, mocht ik buitenschools. Dus toen heb ik Johannes benaderd, de directeur van Toonhuis. Mm-hmm. En vroeg ik of ik bij hun stage kon lopen. En dat kon. Dus we zitten nu vanaf eind maart ben ik begonnen ongeveer.
0: Ja. En wat zijn nou de grootste, belangrijkste dingen die je opgevallen zijn of die je hebt geleerd de afgelopen periode ongeveer?
1: Goeie vraag. Gewoon het ervaring opdoen en veel met die bandjes spelen. Dat vind ik wel heel leuk. Mijn vorige stage was vooral veel dingen uitleg geven of muziekles geven aan die kinderen. En soms waren ze minder enthousiast op basisschool. Dan is het toch niet iedereen vindt muziek leuk. Maar dan kom je op zo'n muziekschool. Dan is het ook heel leuk om het enthousiasme van de kinderen te zien. En dan je bent veel meer ook muziek met hun aan het maken. Ja. Dus dat vind ik vooral
0: gewoon in het muziek maken, sturen, een beetje bij aan de knoppen draaien van luister hem even hierna of kijk even naar wat hij doet of spreek even wat met elkaar af.
1: Ja, ook wel. Ook aansturen. Daar ook een groeien. Dat had ik ook niet veel gedaan. Dus dat is allemaal nieuwe ervaringen. En gewoon, normaal liep ik één dag in de week stage en dan een paar uurtjes. En nu is het twee. En dan is het gelijk. Het is wel iets drukker, maar wel heel leuk. En ook dingen buiten dus. Die twee dagen, dinsdag en donderdag. Ook nog dus Bebregenpop en Battle of the Bands. En dit interview bijvoorbeeld. Dat was normaal ook nooit zo met mijn stages. Heel veel dingen erbuiten. Wel heel leuk.
0: Heel leuk, toch?
1: Ja.
0: Ja, zeker. Nou ja, maar dan is het ook even weer wat oors. Wat dat betreft kun je hier in de regio genoeg ervaring opdoen met ditten en datten. Als je nou straks klaar bent met deze stage, dan kom je in het vierde jaar. En dan? Hoe ga je verder?
1: In principe mag ik weer een eerste half jaar een stage weer lopen. Ik denk ook weer middelbare of misschien ook weer buitenschools. Ik weet niet precies. Misschien kan ik ook nog hier blijven, dat weet ik ook niet.
0: Nee.
1: En daarna, dat half jaar daarna, dan moet ik een scriptie maken. En dan kan ik in principe afstuderen, maar ik loop nog een beetje achter. En ik wil misschien ook doorstuderen op een ander conservatorium.
0: Dus. Het is soms even een puzzel, hè, om alles een beetje strak te krijgen. Maar dat hoort er ook bij, hè, want in de grote mensenwereld, daar heb je soms met heel veel factoren te maken. En dan moet je ook presteren en ook nog een beetje het naar het zin hebben. Balans is ook heel belangrijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Naast de muziek doe je ook nog andere dingen erbij qua hobby? Of is je focus helemaal op de nootjes en de deuntjes?
1: Ja, even kijken, ook wel hobby. Ik was vooral met muziek bezig. Ik heb soms gamede ik nog wel eens of zo, Minecraft, maar dat ook even lang niet meer. Nee. Maar ik werk nog. Je kwam laatst bij mij weer de McDonald's tegen. Dus dat,
0: dan kom je daar aanrijden en dan kom je nuggets halen. En dan zit je even te kijken en denk van, hey, dat is een bekend gezicht. Ja. Waar kennen we die ook alweer van? Had je een ander petje op, hè?
1: Ja, klopt. Nee, dus dat ook. Ik werk nog vooral dus wat in mijn vrije tijd en ik speel bij een big band, dat is leuk. Maar qua muziek nu buiten, qua andere dingen dan muziek, heb ik nu niet echt iets op het moment, nee.
0: Nee. Nou, je hebt genoeg drukte en mooi dat je er was. Ik hoop dat je nog een paar leuke weken hebt bij Jump en bij het Toonhuis.
1: Zeker.
0: En misschien dat er ook nog wel een weekendbaantje of een zomerbaantje achterweg komt.
1: Dat zou ik wel leuk vinden.
0: Of het vaste uren.
1: We gaan het zien.
0: Moet maar even met meneer Terpster even bellen, even lief aankijken.
1: Yes.
0: Nou, hartstikke mooi allemaal. We gaan afsluiten met Mona Lisa van Dominic Fijk. En Nou ja, wij zien elkaar vast alweer eens een keer.
1: Ja, is goed. Tot later.

0: Paukjes Beleving, aflevering 37. Heb jij dat ook? Dat muziek gepaard gaat met herinneringen en mensen? Het overkwam mij deze maand dat op twee momenten muziek mij terugbracht bij die ene vriendin van vroeger. Ik neem je hier in deze Paukjes Beleving graag in mee. Het eerste moment was in de auto waar Rock This Town van de Stray Cats voorbij kwam. Vriendin was helemaal fan en als we bij haar thuis waren, zette ze regelmatig een van de cassettebandjes op. Een dag later was ik bij een intiem huiskamerconcert van Jack Bottleneck en Rick Meyer. Jack vertelde dat Rick vroeger de solo-gitarist van de Jan Giro Band was. Ik ging prompt terug in de tijd naar diezelfde vriendin die mij regelmatig meevroeg naar de Brouwershoek in Leeuwarden, waar Jan Giro optrad. Fijne herinneringen aan gezellige avonden. Ik stond voor een lastige keuze, want AJ Pluck kwam deze maand ook weer naar Grollo voor een optreden in de kerk. Bekend, vertrouwd en ontzettend goed. Maar dezezelfde zondagmiddag het bovengenoemde optreden van Jack en Rick in de dorpskerk van Oosterwolde. Het is jaren geleden dat ik een programma van de lokale omroep uit Sneek zag, waar Jack in de schijnwerper stond. Ondanks dat ik me hier niet heel veel meer van kan herinneren, weet ik wel dat ik er van onder de indruk was. En op de een of andere manier was het er nog nooit van gekomen om deze artiest live te zien. De hoogste tijd dus. Het concert werd georganiseerd door de Kortsluiting, die proberen om maandelijks een optreden in de kerk te verzorgen. Al bij de eerste noten van het eerste nummer was ik blij dat ik erbij was. En was mijn conclusie dat gezien het aantal lege kerkbanken er weer te veel mensen iets prachtigs aan zich voorbij lieten gaan. Ik zag en hoorde een concert wat bij mij het gevoel opriep van ergens op een veranda zitten, waar de avond na een warme dag inviel en onder het genot van een biertje muziek werd gemaakt. Doorleefde muziek, zo puur en rauw. Gewoon twee muzikanten die er zichtbaar van genieten om samen muziek te maken en mij als bezoeker daar helemaal in mee weten te nemen. Dat gevoel had ik overigens ook bij een ander optreden waar ik deze maand was. The Woods. Met in het voorprogramma Elsa Birgitta Beckman. Een prachtig contrast van klein en kwetsbaar naar stevige bluesrock. Het leverde mij een fantastische avond op en bevestigt dat de kleine podia echt onmisbaar zijn met hun betaalbare tickets en zij juist een podium geven aan alternatieve muziek die de moeite van het luisteren meer dan waard is. Elsa op blote voeten richting het podium. Ik had op Spotify al even naar haar muziek geluisterd na een tip van muziekvriend Jaap Koper. Maar dat deze zangeres mij kippenvel bezorgde die van mijn hoofd tot aan mijn tenen trok, had ik niet kunnen vermoeden. Met The Woods staat er gewoon Groningse nuchterheid op het podium. Passie, energie en power. Intens bij solo's op de gitaar en ik heb vol verwondering geluisterd en gekeken naar The Hammond, die soms in nummers voor een basis zorgde van lange tonen en dan in één keer over alle toetsen roetste. Door de twee zangeressen op het podium deed het mij soms denken aan Herman Brood. Voor mij zijn deze concerten momenten van me even helemaal terugtrekken in de muziekbubbel, waardoor ik alles wat me bezighoudt ook echt even uit kan schakelen. Live optredens zijn voor mij een hele mooie aanvulling op alles wat ernaast via de verschillende radioprogramma's naar me toe komt. Fijn dat je weer hebt geluisterd en ik hoop dat je de bands die ik heb genoemd eens opzoekt en luistert naar de muziek die ze maken. Want ik kan maar met één nummer afsluiten, terwijl ze allemaal nummers maken die zo de moeite waard zijn. Wordt het dan Tango van Jack Bottleneck? Sitting on My Cloud van Elsa Birgitta Beckman? Of toch een nummer van The Woods? Het is dan toch de Hammond die de doorslag geeft. En dus The Woods. Want de Hammond is een instrument, ja, dat heeft iets bijzonders en neemt daardoor zo een eigen plek in de muziek. Dat hoor je terug in het nummer Stone Cold. Veel plezier en graag tot de volgende beleving.
1: Maar eerst neem ik het nog eventjes over, want we moeten Niels even bedanken voor de techniek en ja, Boukje voor haar beleving. Arjen Kiel en Jump zijn inmiddels alweer onderweg naar Jouweren. Bedankt voor jullie aanwezigheid, voor jullie gezelligheid. Volgende week dan hebben we Maarten en Johan van A New Morning in de studio. Van 85 0 in Indy. We gaan hier bij Spanenburg gaan we nog even 2 uurtjes door. RTV NOF, tot volgende week. We doen er nog eventjes... Dus The Woods, Stone Cold. En voor ons hier nog eventjes The Prodigy, Voodoo People. Tot zometeen.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk! Eén keer, toch?
1: Tuurlijk, als lekker, kan. Man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is. Ja. Ik echt.
2: Een lekker huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
2: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
1: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
3: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
1: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximumtemperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het tweede horen van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is het al treide horen.

0: Ja, welkom terug bij het derde uur van Even Wat Oors. En we zijn ook dit uur weer begonnen met Maite. Album van de maand, mei, Himmel Iepen. En ja, dit was Snieën. Prachtig allemaal. Leuk is om te vertellen dat wij deze maand ook nog even met Maite gaan bellen. Of dat nou volgende week is of over 2 weken. Moeten we even kijken hoe het even past. Want ja, het gaat supergoed met haar. Ze heeft ook deze week heeft ze weer mooie dingen gedaan. Dat kunnen we dan even mooi bespreken allemaal. Ook aangeschoven inmiddels. Jana, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want we hebben straks weer 2 films hebben we te bespreken. En welke waren dat ook alweer?
1: Vanavond hebben we de film App.
0: Is dat die film die op Ameland speelt?
1: Zeker weten. En we hebben Star Wars, The Mandalorian en Grogu.
0: Ja, nou en wij hebben zometeen even iets bijzonders. En dat heeft te maken met een van onze reguliere gasten. Muzikaal dan. Paul Fens. Hij wordt morgen 70 jaar. Dus we hebben even een bijzonder saluut, Jan.
1: Dat moet wel. Het mag niet ontbreken.
0: Nee. Maar eerst doen we nog eventjes de Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. En dan gaan we even horen wat er met Paul Fens aan de hand is.

0: Henk en Janna, super bedankt voor de extra tijd voor Paul Fans en Friends op deze avond. We vroegen het niet zomaar. Morgen viert Paul zijn 70ste verjaardag. En dat is toch wel een beetje bijzonder. Paul, ik hoop van harte dat je luistert en dat we je aangenaam verrassen op deze manier. Graag staan we even stil bij de man via wiens hand er zoveel prachtige liedjes zijn verschenen. Zelf mag ik daarbij met je zingen en het is er als een groot cadeau voor me. Het samenwerken met je is elke keer weer bijzonder. Je beschikt over vele talenten waarbij je geen moment onbenut laat om juist de ander naar een hoger plan te tillen. Je bent vakkundig, inspirerend en gevend. En namens al je fans dank ik je heel hartelijk voor al het moois dat je geeft. Ik wens je een fijne verjaardag morgen en graag tot heel gauw weer.
1: Hallo Paul, morgen mag je 70 jaar worden. Een heel getal, maar als je het mag worden in de conditie waarin je nu bent, mag je je gezegend voelen. Ja, de botten doen soms pijn en bij te veel drukte om je heen zoek je je eigen weg, maar je liedjes en natuurlijk ook je kinderen en kleinkinderen maken het leven nog steeds een reis voor je waarbij je wakker en alert blijft. Dus, hou er zo en weet, er is maar één ding erger dan 70 worden, dat is het niet worden. Sinds ergens 1985 mag ik je liedjes kleur geven en doe dat met veel plezier. Het heeft mij ook veel gebracht in mijn muzikale ontwikkeling. De kunst van het weglaten, luisteren wat een muziekstuk nodig heeft en vooral ruimte laten voor de klanken en het gevoel van jouw boodschap. Sinds 1985 is er aan die manier van werken niets veranderd en is de combinatie van serieus muziek maken en lekker los elektrisch repeteren een fijne manier van samen met muziek bezig zijn. Bij opnames kleuren Bart en ik binnen de lijntjes. Bij een elektrische sessie gaan we ook heerlijk buiten de lijnen en zijn we soms weer de jeugdige rockers. Paul, ik hoop dat we samen nog veel muziekavonden gaan beleven en ben blij dat de volgende repetitieavond alweer gepland staat. Een fijne dag morgen en tot snel. Lieve groet, Willem.
2: Hi Paul, hier Bart. Wij kennen elkaar al heel lang. Vanuit de jaren 70, zo rond 1975, toen we in het Betuwse Zetten in ons soosje, zeg maar, over hadden van, met onze vriendengroep. We willen eigenlijk wel een beetje muziek gaan maken en zo. Nou, dat ging ook gebeuren. We deden elkaar helpen, leren gitaar spelen, leren naar muziek te luisteren. Kijken hoe alles werkte, hoe het in elkaar zat en wat we daarmee konden doen. Ja, we formeerden een band met Dick en Kees en Jan, jij en ik. Ja, nummers speelden we van Fleetwood Mac, The Stones, Bob Dylan, Eric Clapton. Op een gegeven moment hebben we een installatie gekocht, een PV, een zanginstallatie. Daarmee konden we wat optredens gaan doen. En we hadden eigenlijk wel een hele behoorlijke schare fans. Nou, dat hebben we enige jaren gedaan. Daarna stopte het uiteindelijk toch. Maar toch ben ik eigenlijk altijd wel met jou muziek blijven maken. Ja, met je LP's, met je CD's, de jaren 80, 90. Eigenlijk tot op heden toe. Ja, we doen dat nu nog steeds in een, mag wel zeggen, een fijn ongedwongen sfeertje. Waarbij regelmatig een leuke basisopname ontstaat. Welke door jou verder wordt ingevuld en met gastmuzikanten. Dat is een hele leuke manier van werken. Dus ik hoop dat ik dat nog heel lang met je mag blijven doen. Ik feliciteer je met je verjaardag. En we zien elkaar gauw weer. Groet, Bart.
3: Hey, die Paul. 70 jaar word jij morgen, als het goed is. En dat verdient een feestje. En vandaar dit eerbetoon aan jou op Radio Spannenburg. Dus van harte gefeliciteerd. Ja, ik ken je nou al meer dan 25 jaar, denk ik. En ik weet nog goed dat je me de eerste keer vroeg om een paar vioolnoten in te spelen op een paar van jouw mooie liedjes. En door de decennia heen zijn we vrienden geworden en hebben we samen veel muziek gemaakt. En jij hebt een enorm liedjesrepertoire opgebouwd waar de wereld van kan genieten en moet genieten. En daar mogen we jou allemaal dankbaar voor zijn. Inmiddels zien we elkaar vooral hier in Frankrijk, waar we allebei een stekkie hebben gevonden. En ik hoop je gauw weer hier te zien en nog vele melodietjes met jou mee te mogen spelen. Tot snel!

0: Ja, dat was Berlin met Take My Breath Away van de film Top Gun. De Top Gun uit midden jaren 50 was een succes. Van een paar jaar terug, deel 2 was ook dikke prima. En er schijnt een derde aan te komen. Hè?
1: Ik verbaas me er elke keer weer over dat Tom Cruise op deze leeftijd al dat soort dingen nog aandurft. Maar ja. Ik kijk er naar uit.
0: Ja. Nou, daarvoor hebben we dus verschillende nummers en een boodschap van The Friends van Paul Vens hebben we gehad. Ook van deze kant Paul Vens van harte gefeliciteerd. Alvast met je verjaardag. En laten we hopen dat we nog veel mooie liedjes van jullie mogen ontvangen en draaien, Janne.
1: Ja, zeker. Van harte gefeliciteerd, Paul.
0: En dan praten wij het alweer mooi aan elkaar. En dan denken jullie van ho, maar hoe zit het dan met Alex Nieuwland? Nou ja, die komt natuurlijk ook in beeld, hè?
1: Die mag natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee, we doen nu Charlie. Ook dat is een nieuwe single van Niels. Wat hij samen met Els van der Greft heeft opgenomen. Hij had er nog even een vraagje van gemaakt op de social media met een raadseltje. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het eigenlijk meteen al in de gaten, maar ja, ik mag dat dan niet. Ik ben dan niet iemand die dan een prijsje gaat opeisen, want ik denk van nou, de fans en

0: just wanna leave this horrid place the way I came. But here we are again.
1: Nou, dat was Kensington nog eventjes met het nummer Islands. En ja, dat heeft eigenlijk helemaal niks met de film te maken waar we het nu over gaan hebben. Want dat is een Nederlandse film, maar nou ja, de titel zegt het al. Islands. Het gaat over een eiland. De film App.
2: Ja, ik denk die mag niet ontbreken. Een Nederlandse misdaadthriller op Ameland.
1: Ja. Nou, we hebben al verschillende films uit Friesland hebben we gezien. Onder andere Snake Week hebben we eens een keer gehad. En er zijn nog wel eens wat van die de Chameleon films natuurlijk. Die spelen zich in principe ook in Friesland af.
2: Ja.
1: Maar ja, App, is dat dan een zomervakantiefilm? Of is er wat anders aan de hand?
2: Nou, het is toch best wel een spannend verhaal, moet ik zeggen. Want je gaat leuk als ecoloog aan de slag. Hè? Gespeeld door Fayen van der Bos op Ameland. En dan kom je een drugssmokkelroute tegen.
1: Ja.
2: En daar krijg je natuurlijk hele avonturen van waar jij niet per se op zit te wachten.
1: Ja, want dan op een gegeven moment dan gaat het mis. Er verdwijnt iemand en die wordt later weer gevonden in het water.
2: Ja, het wordt weer App. En dan komt alles weer terug, hè?
1: Ja.
2: Ja. Het is, wat doe je? Onthul je de waarheid? En verlies je daarmee natuurlijk ook een stukje van jouw toekomst? Want ja, als jij je mond opentrekt, dan weet je nooit wat daar helemaal uitkomt. Nee. Wie is hier schuldig?
1: Nou, en wat ik ook wel grappig vind is dat, kijk, in op Ameland daar hebben ze ook Sinterklaas. Dat is een soort van ritueel. En daar is, 3-4 jaar terug is er best wel veel gemiet erom geweest op een of andere manier. En dat hebben ze in deze film op verwerkt.
2: Sinterklaas is voor de Amelanders.
1: Ja.
2: En daar moeten buitenstaanders zo min mogelijk bij betrokken worden, was volgens mij het idee erachter.
1: Ja.
2: Dus dat komt hier zeker in naar voren.
1: Mm-hmm.
2: Ja, is dat waarheid getrouw? Is dat gebaseerd op verhaaltjes die er rond te doen?
1: Ja.
2: Of valt het onder de noemer van die duistere geheimen?
1: Ja, nou ja, en we zullen het allemaal zien, zeg maar, van wat dit op gaat brengen. Fayen van der Bos heb je al genoemd. Juvat Westendorp doet mee.
2: Ellen ten Damme.
1: Ellen ten Damme en Mingus Dagelet. En dat is de broer van Tatum Dagelet.
2: Een bekende naam in de Nederlandse filmindustrie, zeker.
1: En heeft ook al een paar leuke rolletjes gehad. Onder andere in Verliefd op Bali en Mannenharten. Dus ik denk dat dit dan weer het type hunk is, of niet?
2: Sommige mensen kom je toch vaak tegen in een bepaalde rol. En ik denk dat hij toch echt wel een beetje in deze rol neergezet wordt.
1: Ja, nou ja, we hebben nog een film op petto. En daar hebben we de fans, de liefhebbers hebben daar jaren op moeten wachten. Ja, er was al een serie van de Mandalorian en Grogu.
2: Ja, maar nu wordt het een speelfilm.
1: Ja.
2: Star Wars is natuurlijk een mega groot franchise binnen Disney, hè? Ludacris Disney. Ze hebben aangekondigd van, joh, we gaan het een beetje rustiger aan doen. Want ze hadden jaar op jaar op jaar allemaal films, maar dan, nou ja, verzuip je de markt een beetje.
1: Ja.
2: Toen kwamen ze met de series natuurlijk.
1: Het viel ook een beetje tegen de films.
2: Nou ja, Disney is bekend van de details. Van gewoon het helemaal compleet afgewerkte product. En op een gegeven ogenblik lieten ze wat steekjes vallen.
1: Ja.
2: Gevoelsmatig in ieder geval.
1: Nou ja, en het was ook zo van, Disney zat ook in een bepaalde woke vibe.
2: Nou, ja.
1: Dan heb je dus bepaalde DNA-elementen vanuit de jaren 70 en 80. Die konden niet meer of die werden iets minder onder aandacht gebracht in de nieuwe films. En ook wat foute beslissingen, of wat minder goede beslissingen gemaakt.
2: Doorgaan om het doorgaan, maar niet om het juiste neer te zetten. En
1: om geld te verdienen en niet om het verhaal te vertellen.
2: En ik denk dat ze door, want volgens mij hebben ze 6 tot 8 jaar pauze gehad met Star Wars. Of 7 jaar, ja. Dat ze nu letterlijk een nieuw avontuur neergezet hebben. Ja. Ze krijgen gewoon letterlijk een nieuwe missie.
1: Ja.
2: En daarmee blaas je dan gelijk het hele Star Wars concept nieuw leven in.
1: Ja.
2: Kijk, de karakters, de sfeer, de setting blijft gewoon Star Wars.
1: Mm-hmm.
2: En dat is voor de fans, denk ik, fantastisch.
1: Ja.
2: En op het witte doek, Henk. Want de serie is natuurlijk hartstikke leuk. Maar op het witte doek is de enige manier waarop het helemaal goed uitkomt.
1: En er doen ook weer een paar grote namen mee. Pedro Pascal, die komen we ook overal tegen. Ja. Die zag ik. En Jeremy Allen White. Nou, en dat is Bruce Springsteen van de film, zeg maar.
2: Zeker, ja.
1: En ook Sigourney Weaver doet weer eventjes mee.
2: Sigourney Weaver, die wordt niet ouder, lijkt het wel. Die zie je overal weer exact hetzelfde in terugkomen. Ja, ik verbaas me erover.
1: Bij Avatar, zeg maar, daar is een CGI-variant van zichzelf.
2: Ja. Maar, nou, ik zag er in deze trailers voorbij komen. Toen dacht ik, jeetje mina.
1: 70 plus,
2: ja,
1: maar ziet er nog goed uit.
2: Ja, toch echt wel. Maar die, dat kan menig geen puntje aan zuigen.
1: Ja.
2: Ja, en Pedro Pascal is gewoon een van de grootste mannen binnen Hollywood op dit moment.
1: Ja, klopt, ja. Hij zit op dit moment dus in de Fantastic Four. Hij heeft in Gladiator 2 meegedaan. Wonder Woman en de Equalizer.
2: Ja,
1: dus,
2: die allemaal stuk voor stuk toppers.
1: Ja. Ja, en de regisseur is Jon Favreau. Die zit niet alleen in de Marvel-universe te regisseren, maar ook in het Star Wars-verhaal. Dus,
2: verwacht gewoon een bombastisch avontuur. Ja. Groots.
1: En om dan lekker even een nieuw deuntje te hebben, wat we anders niet zo vaak hebben, dat is de Mandalorian theme. En die komt volgens mij uit de serie, maar ik denk dat die ook in de film terug gaat komen. En dat is van Ludwig Göransson.

0: Ja, dat was Smash Mouth nog eventjes met All Star. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van de derde uur. Maar straks hebben we natuurlijk nog het vierde uur. Het Tjeerd van Popta die staat al te trappelen van ongeduld om zijn tas met muziek open te trekken. Jana, jij doet de tas weer dicht. Ja. Volgende week ben je er ook weer. Hè?
1: Volgende week doe ik hem weer open, Henk. Ik heb er weer twee uitgekozen. Mm-hmm. En alhoewel er twee beide filmgerelateerde films zijn, wel twee totaal verschillende soorten films.
0: Ja.
1: Volgende week heb ik Merrily We Roll Along en Mother Mary.
0: Dat heeft beide met muziek te maken.
1: Allebei met muziek te maken, ja.
0: Nou, dan sluiten we dit uur ook mee af. We doen zometeen Salazar van Jeff Zanelli. Dat is van The Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales. En nu eerst de Hasselvloef, Skedel, Red en Skaf. Nog eventjes met Bruce Willis. Jana, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: En mensen, tot na het nieuws.
2: Steek een kaarsje op je knietjes, houd je bedje voor je beter vaartje. Zo kan je ook al mooi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool, die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het twaalfde oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het vierde oren.

Dan rechtsaf, dan best op de Ewald. En kijk ik dan zo even om me heen. En nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met

0: killer is still on the run. So don't you leave here on your own. The murderer tears you to shreds and lays your brittle bones to rest.
1: Ja, welkom terug bij het vierde en laatste uur van Even Wat Er Was, waarin we zijn begonnen, lekker zomers, met een dubbele whammy, noemen we dat maar eventjes. We zijn begonnen met Vintage en Pieter Wilkers, de Leeuwarden Tango. Nou, het is dik feest in Leeuwarden, want ja, ze zijn gepromoveerd qua voetbal, Cambuur, en zijn deze week gehuldigd. En ja, lekkere zomerse deuntjes passen daarbij. En daarna hebben we geluisterd naar The Sun Keeps Hiding van Yerby. En ja, Yerby is het samenwerkingsverbond van Jon Hendricks en zijn kompanen in het buitenland. En ja, dit is weer een mooi bewijsstukje dat internationaal dingen leuk gaan. Nou, we gaan straks even met Tjeerd van Popt even praten over de metalmuziek. Maar we doen eerst nog een paar andere deuntjes. Onder andere van Yuri Pendakaas.

pindakaas, goede vezels, vitamine. Niks gelogen, ik heb proteïne. Zat weer beren, broodjes smeren met café. Grote spieren, smeer, smeer, smeer. Broodje pindakaas nog een keer. Meditatie doet me zorgen zeer. In nature heb

0: Ja, met Anonemia zijn we inderdaad al een beetje richting de metal en de hardere muziek gegaan met Drawing the Line. En ja, daarvoor ook nog eventjes Blanco met Sophia. Nou, zijn nieuwe Wapenfeit, zijn nieuwe single uit. Prachtige muziek vanuit Volendam. Ja, en het half uurtje is weer getikt. We hebben het klokje weer horen luiden eenmaal. En ja, dat betekent het zit van Popta inmiddels aangeschoven. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de afgelopen weken hebben we behoorlijk wat metal hebben we gedraaid. Er zijn wat leuke ontwikkelingen hier en daar. Ook wat opmerkelijke ontwikkelingen. Daar moeten we het natuurlijk stiekem ook nog eventjes over hebben. Want ja, bij Altas is er wat veranderd, hè?
1: Ja, er is wat gebeurd inderdaad. Ja. Willemijn heeft besloten om de band te verlaten. Ja.
0: Nou, we zullen nog maar niet in de details treden, nee. Want daar weten we het fijn ook niet van. Nee. Maar we hebben een telefoonnummer van alle betrokken partijen. Dus daar kunnen we nog wel eens een keertje even achteraan. En aan de andere kant is ook zo van, ja, de kaarten liggen nu zo op tafel en
1: precies.
0: Het is wat het is.
1: Iedereen
0: en
1: heeft zijn mening erover waarschijnlijk. En, ja.
0: Ik had met Herman heb ik kort even een contact gehad. En hij zei van Henk, het komt wel goed. Hij zei van, we gaan mooi door. En,
1: nou, kijk.
0: Ze waren ook al met een vervangende drummer bezig. Ja, het zal inmiddels ook wel bekend zijn wie hun de komende tijd gaat helpen.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, dat, zo gaat het in de muziekwereld.
1: Zo gaat het, ja.
0: Verandert wel eens wat.
1: Klopt, ja.
0: Dus ja, jullie drummer is er ook eind vorig jaar mee gestopt. En er is ook weer wat nieuws voor gekomen.
1: We hebben gelijk ook weer een nieuwe gekregen. Dus ja, dat is hartstikke mooi.
0: Ja. Nou ja, we hebben weer een mooi playlistje hebben staan. Je hebt er 6 nummertjes aangedragen. Zullen we eerst beginnen met Heaven Shall Burn?
1: Ja, een leuke Duitse metalcore band die ik al jaren ken. En nou, af en toe tof om gewoon die oude muziek van begin 2000, van 20 jaar oud, weer even te luisteren. En dan weer even terug in je jeugd te kruipen. En dan rebelse puberjongen. Ja.
0: Zie jij jezelf dan weer terug op je eigen kamertje zitten?
1: Meeschreeuwen waarschijnlijk. Of op een fiets meeschreeuwen door de stad heen. Dat mensen je raar aankijken van wat heeft die nou weer. Ja.
0: Wat daarvan een paard niet.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nee, maar hartstikke mooi. We gaan even terug in de tijd en we doen Stateless. Yeah!

0: Ja, dat was de Monocle nog eventjes met San Blackens. Wat is dit voor band, Chit?
1: Een Zweedse death metal band.
2: Hmm.
1: En ik wil ze heel graag nog een keer live zien. Maar ja, of ze in Nederland komen, dat is nog niet bekend. Hopelijk snel een keertje, want dan kan ik er naartoe.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, die heb ik sinds een aantal jaar heb ik die ontdekt. En ik heb ook al een paar cd's van hen gekocht. Merchandise en zo. Dus het is een toffe band.
0: Je kan natuurlijk ook even naar Zweden op vakantie gaan, hè?
1: Dat zou helemaal mooi wezen, inderdaad. Ja.
0: Vorig jaar ben ik op vakantie in Zweden geweest. En niet voor de metal muziek, hoor.
1: Oké.
0: Maar dat kun je dan mooi combineren met elkaar.
1: Precies, ja, ja, ja.
0: Ja, nou ja, dat hoor je wel vaker. Dat mensen op vakantie naar Scandinavië gaan. Omdat daar wat metalachtige festivals zijn.
1: Klopt, ja.
0: Want Scandinavië, Finland en Zweden, dat zijn de landen. Hè?
1: De landen, ja, daar leeft het ook heel veel. Ja. En heb je ook hele extreme festivals en zo. Dus ja.
0: Ja. Nou, we gaan ook nog even luisteren naar Hour of Penance. Wat is dat voor band dan?
1: Ja, een nieuwe band. Die ben ik via Spotify. Die raden mij dat aan. En ik heb er nog niet heel veel informatie over opgezocht. Maar ja, mensen moeten zelf maar even luisteren. En wat hun ervan vinden. Maar ik vond het heel vet. En ik vond het wel passen bij even wat ons. Dus ja.
0: Het is, we gaan even luisteren naar 11th Century Imperial Crusade.

0: Nou, en daar waren nog eventjes twee nummertjes. Eerst Napalm Death, The Wolf I Feed. Nou, Napalm Death, dat is een bekende naam.
1: Zelf jij kent dat.
0: Die ken ik zelf.
1: Ja, ja. Ja, een hele toffe Engelse grindcore band. En ja, ook af en toe wel leuk om even te luisteren. Ja,
0: die lopen al jaren mee.
1: Die lopen al ja, 40 jaar, misschien wel meer. Ja,
0: ja. Toen Henk nog een klein Henkje was, toen waren ze er
1: toen
0: al.
1: Toen waren ze, dan moet je nagaan. Ja. Ja.
0: En ook Venom Incorporated hebben nog eventjes gedraaid. The Evil Dead.
1: Ja.
0: Wat was dat voor band?
1: Nou, je had in de jaren 80 Venom had je, zeg maar. En toen is er een splitsing geweest tussen de bandleden.
0: Mm-hmm.
1: En er is toen ruzie ontstaan. En toen zijn twee bandleden die zijn hun eigen Venom begonnen. En vandaar Venom Inc.
0: Mm-hmm.
1: En die maken dezelfde soort muziek. Ze spelen ook oude nummers, maar ze hebben ook eigen muziek, zeg maar. Dus
0: ze zijn echt een eigen weg gegaan.
1: Ja, maar ze klinken precies hetzelfde.
0: Dat is wel grappig, want dat heb je dus bijvoorbeeld met UB40 heb je dat ook.
1: Ja.
0: Nou, die hebben ook in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90 hebben ze een split-up gehad. En UB40 die had altijd twee of drie zangers. Die zijn er altijd geweest. Maar ja, ze zijn uit elkaar gegaan en één zanger is voor zichzelf begonnen. En die andere twee, ja, die zijn ook gewoon UB40 gebleven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus als je UB40 aan het toeren ziet door Europa, dan moet je even vragen van oké, met wie is dit? En dat heb je dus met Venom. Ook.
1: Ja, met Venom ook. Ja. Heel verwarrend kan het zijn. Ik snapte het vroeger ook niet. Want dan was van ja, welke band is naar welke band, zeg maar. Dus waar luister ik niet eigenlijk naar. Want het klinkt hetzelfde. Ze zien er hetzelfde uit op het podium.
0: Zijn ze ook even duur qua tickets? Of,
1: Nee, Venom 1 is wat goedkoper. Ja.
0: Nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van dit vrijdagavondje even wat oors. Het is opnieuw na te beluisteren op de website van Radio Spannenburg. www.radiospannenburg.nl. We hebben een eigen pagina even wat oors. Daar kunnen alle vier de uren tot vier weken terug beluisterd worden. Ook dit uur dus. En ja, tot aan het nieuws hebben we nog Asphyx.
1: Ja, een mooie Nederlandse band.
0: Oké.
1: Ja, en die zijn weer begonnen met muziek maken. En die doen af en toe weer eens een showtje, zeg maar. Die hebben een aantal jaren hebben ze gewoon even niks van zich laten horen. En die zijn weer begonnen. Ja, dit is dan een oude nummer van hun.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb deze ooit zelf met mijn oude band gespeeld als cover, zeg maar. Dus dat heeft voor mij wel mooie herinneringen. Dus vandaar dat ik Deathhammer erin heb gegooid.
0: Is dit dan een band die een soort van weer een reunion tour doet? Of is dan op een gegeven moment het geld weer op en dan moeten ze
1: dat
0: weer
1: denk
0: doen?
1: Ik. Ik denk dat het geld weer op is en dat ze we gaan weer muziek maken en we gaan weer geld verdienen. Want je hebt de naam al, dus mensen komen toch wel naar je muziek toe.
0: Nou, volgende week dan ben je er weer zitten.
1: Zeker weten.
0: Gaan we dan eventjes van tevoren even met Ad Moran even spreken over hoe en wat allemaal.
1: Ja.
0: En dan zeg ik tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog, bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.